0: Askronen er sentingen popversteren Jakob Magnussen verster.
1: Popversteren.